biertje in mijn hand en mijn pik in de andere. Kijk naar mezelf, nee, ik kijk niet meer naar anderen. Kijk naar het land, zeg me, wat wil je veranderen? Ik eis mijn eis, net zoals bij mijn amandelen. Alles heeft een prijs.

0: niet te handelen. Ik sprak mijn ouders laatst en ze bedankten me. Joost klein en ik deed het onafhankelijk. Moet huilen op de fiets als ik mezelf hoor. Het boeit me helemaal niets meer of jij me wel hoort. Jordan Belfort, ik heb het spel door. Dit is mijn digitale zelfmoord.
1: Maar je moet niet verdrietig zijn. Misschien was ik hier nooit. Misschien ben ik er nooit geweest. Maar ik zal er voor jou zijn.

zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de hoeken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, wil gewoon mijn leven leven. Geef me even, geef me even. Ik ben op eenzame hoogte en dat moet je wel beseffen.